0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal, waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. De Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
2: We willen ook lamentar het aantal de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
1: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-op-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtweginfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
3: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
1: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
5: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw overleden bij een brand in haar huis. Dat lag vol brandbaar materiaal waardoor het vuur zich snel kon verspreiden. De brandweer vond binnen uiteindelijk het lichaam van de vrouw van 65. Het parket zoekt nu naar de oorzaak van de brand. Italië gaat grenscontroles invoeren voor alle scheepvaart en vliegverkeer vanuit Spanje. En ook Frankrijk kondigt extra grenscontroles aan bij Spanje. Dat doen ze na de toestroom van 60.000 migranten aan de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Spaanse premier Pedro Sanchez roept intussen de Europese lidstaten op om verenigd te blijven en zich niet te laten verdelen. En Spanje gaat er alles aan doen om te vermijden dat er mensen sterven, zegt hij.
2: We willen ook lamentar het número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España.
1: Meer dan 48.300 migranten zijn intussen al naar Marokko teruggekeerd. 3-3 voor Wout van Aert. Hij won de koninginrit in de Ronde van Denemarken en verstevigt zo zijn leidersplaats. Op de streep had hij 2 seconden voorsprong op de Slovaakse kampioen Lucas Kubis en zijn eigen ploegmaat Christophe Laporte. De Ronde van Denemarken telt nog 2 ritten. En de rode duivel Jeremy Doku is tijdens het afgelopen WK voetbal met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt hij in een video op zijn Instagram. Doku miste de tweede wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie. En dat bleek pijnlijk, zegt hij.
3: I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move, I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
1: Kort daarna is een vrouw bevallen van een eerste zoontje. Er kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Daarna een grijze start, maar de zaterdag eindigt wel overal met zon. We halen 27 graden. Ook de komende dagen zonnig en warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: Niet de Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.
3: Tanja van Assen.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Blanca uit 62, Tanja. Was dit met een steel gitaar en een glas of wine? Drink je wijn, Tanja?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Geef mij maar een chocomelk. Weet je wat zijn echte naam was? Dat was Paul Albert Anka.
1: Voilà, kijk.
0: En het was een Canadees.
1: Ja, hij is 2 dagen geleden verjaard. Vandaar dat we hem toch een beetje eer wouden aandoen met deze fantastische plaat van hem. Die trouwens vertaald geweest is naar het Nederlands door John Spencer. En jij hebt daar een stukje van, hè, Rudy? Om te laten horen, dacht ik. Want het werd vertaald als een steelgitaar en een glaasje wijn door John Spencer. Maar Ik zet jou een beetje, maar ondertussen ga ik onze luisteraars een bijzonder goede morgen wensen op deze zaterdagmorgen. Voilà, daar is John Spencer.
2: Deze nacht hier met jou moet als een sprookje zijn. Je fluistert zacht.
1: 1983 is dit. Maar ondertussen zou ik zeggen een bijzonder goedemorgen aan onze luisteraars hier bij Radio Nova. We zijn er voor jullie tot en met 12 uur om al jullie verzoekjes te spelen. En jij, Rudy, jij gaat mij helpen vandaag, hè?
0: Ik ga je helpen. Okay. En ze kunnen al bellen op 0400 69 18 83 60. En ze kunnen ook berichten sturen via Facebook.
1: Ja.
0: Daar heeft Gerda een postje geplaatst waar je onder iets kan zetten om platen aan te vragen. Je kan ook een bericht sturen via...
1: Ja, dat kan ook via onze app natuurlijk.
0: Inderdaad.
1: Ja, doe die open en daar rechts onderaan kan je aanklikken voor een berichtje te sturen. Daar kan je ons ook... Ja, stuur maar door als je iemand wil in de bloemetjes zetten of een bijzondere verjaardag. Stuur maar door en dan spelen wij die plaat voor jullie natuurlijk. Je kan ook naar onze website gaan, www.radionova.be. Ook daar rechts onderaan is er een vakje waar je kan op klikken om een verzoekje te sturen. Dus heel veel mogelijkheden. Je hebt heel veel keuze. Dus als je een verzoekplaatje hebt, stuur maar door. Maar dit is John Orton met Kom Gauw Weer Terug uit 1974.

0: heeft jarenlang in Spanje gewoond, Tania. Wist je dat?
1: Nee.
0: Ja, ja, heeft daar gewoond. Is geboren in Halle trouwens. Dus ja. Hij is een streekgenoot. Uit 52 is hij, zoon Horton.

0: Maakt geen muziek meer, maar is nog wel actief in de muziekwereld.
1: Ja, hij is nog niet zo lang geleden, denk ik, dat hij een liedje gecoverd heeft van Jimmy Frey. Maar inderdaad, hij is niet meer zo actief. Maar de man heeft een geweldige stem, nog altijd trouwens. We zijn 1 augustus, dat wil zeggen dat de grote vakantie gewoon in 2 gedeeld is. Dus voor de schoolkindjes is de vakantie halfweg en die beginnen al af te tellen naar 1 september. Sommigen anderen dan weer helemaal niet. Maar wat het weer betreft, ja...
0: Ze hebben wel goed weer natuurlijk, hè, de kinderen.
1: Amai,
0: ze mogen niet klagen dit jaar.
1: Nee, ze mogen absoluut niet klagen dit jaar. Want ik lees hier dat we na het weekend weer afstevenen op wat tropische dagen. Het is pas na dinsdag dat het weer wat minder gaat worden. Dus we gaan weer naar 35 graden begin volgende week. We gaan weer puffen dus. Maar ja, kijk. Ik heb ondertussen, denk ik, we gaan eens kijken wat we hier nog van muziek klaarstaan hebben. Ik zie Sylvester staan. Ja, dat is een goed idee voor mij. Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. MUZIEK

0: 80 zal je dit een aangename, leuke discoplaat vinden, natuurlijk.
1: Jazeker. Sylvester, you make me feel mighty real. Jij doet mij ook goed voelen, hoor, Rudy.
0: Ja, soms wel natuurlijk. Hè. Ja.
1: Maar ik heb het voorrecht dat ik altijd mijn eigen privé-technieker bij de hand heb. Dus dat vind ik altijd geweldig. Maar het is een beetje jouw vuurdoop vandaag, hè, Rudy.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, kijk.
1: Maar je doet dat goed, je doet dat goed. Er is trouwens een eerste verzoekje binnengekomen van Werner. Hij zegt, goedemorgen Tanja en Rudy. Fijn dat jullie er weer van de partij zijn. Graag zou ik een plaatje willen aanvragen van Lee Lynch, Stay a While. Als kind herinner ik me nog dat mijn moeder in de woonkamer het stof afdeed terwijl de bandopnemer speelde. Dit liedje kwam toen vaak voorbij. En telkens, wanneer ik het hoor, brengt het me terug naar die eenvoudige, warme momenten uit mijn jeugd. Alvast dankjewel om dit mooie nummer nog eens te laten klinken. Groetjes, Werner. Wel, Werner, wij vinden dit ongelooflijk goed dat je zo'n mooie herinneringen hebt aan deze fantastische plaat. Hier is ze heel speciaal voor jou. Lee Lynch met Stay a While.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Heel speciaal voor Werner was dit Lee Lynch met Stay a While. Ja, we gaan wat verder nog. Het is, ik ben even aan het opzoeken geweest, Rudy, naar dingen die gebeurd zijn op 1 augustus in het verleden. Maar ik ben nog wat, ja, het is, ik ben nog wat op zoek. Maar jij had er ook eentje gezegd, en ik moet even gaan terugzoeken, een plaat die opgenomen is door het orkest van Glenn Miller. Op 1 augustus 1939 werd In the Mood opgenomen. Deze compositie van Andy Rassef en Joe Garland is gebaseerd op het thema van Tar Paper Stomp. Ik lees hier maar af wat er gebeurd is. Maar het is alleszins opgenomen op 1 augustus 1939. En als je het hoort, ga je zeggen van ja, dat is een heel, heel bekend muziekje. We gaan eens luisteren, hè.

0: betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova.
4: Hi folks, how are you doing? This is Lewis and Jay.

0: Kathleen, Louis en Jay. Al weet ik niet wie dat Louis en Jay is.
1: Dat zijn haar zoontjes.
0: Mijn zoontjes, oké, okay, goed. Ja. Wist je dat ze concerten meegedaan heeft met K3?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Kathleen was trouwens een van de drie originele K3'tjes. En ze hebben honderden concerten gedaan in de Afwasdoom. En ook in Nederland natuurlijk. Daar hebben ze meegedaan.
1: Ze heeft heel wat tijd doorgebracht in België en Nederland de voorbije maanden. Maar ze is weer terug naar Zuid-Afrika, waar ze bijzonder graag woont. En waar ze zeker nooit meer weg wil, samen met haar familie, haar man en haar twee zonen. Maar ik ben ondertussen eens gaan zoeken wat er allemaal op 1 augustus gebeurd is. En eentje die bij mij toch wel heel erg in mijn geheugen gegrift staat, is het opstarten van MTV. Weet je wel nog, Rudy, die videoclips waar we allemaal verslingerd aan waren om naar te kijken op tv. Wel, op 1 augustus 1981 zijn zij van start gegaan.
0: Dan was ik 10 jaar.
1: Ik was iets ouder.
0: Ja, en ik keek toen al naar MTV. Ja,
1: ja, ik denk dat we allemaal wel verslingerd waren aan die videoclips. Het was bijzonder dat het naar Europa kwam, dat we dit konden zien, al die videoclips van die grote artiesten. En het allereerste liedje, de allereerste videoclip die daar gespeeld werd, was deze van Buggles. Video Killed the Radio Star. Een plaatje uit 1979.

0: Video killed the radio star. Maar we zijn er nog.
1: Jawel, ik wou het net zeggen. Zoveel jaar later is gebleken dat het toch niet waar was. Want ja, MTV Videoclips bestaat gewoon niet meer. Het is volledig gestopt en de radio, kijk, die is er nog altijd. Dus het is niet waar gebleken.
0: Nee, we zijn, dat betekent dat we nog altijd beter zijn dan de TV.
1: Zeker en vast. Ik zie dat je ook weer een heel fijne plaat klaargezet hebt, Rudy. Want dit is eentje van Moustache, The Cradle of Love.

0: Net als Eddie Wally was dit onze zingende Marktkramer-verkoper.
1: Ja.
0: Moustache was dit. The Cradle of Love uit 1979.
1: En had hij een moustache?
0: Hij had een hele grote krullende moustache.
1: Oké, voilà, ja. Kijk. Maar ik heb een verzoekje binnengekregen, Rudy. Van Christian Doekers. Ze zegt graag een plaatje van Justin de Wild, Esmeralda, voor al mijn vrienden Anja, Sandra, mijn zus Ingrid, Ronnie en Guido en mijn vriend Jeff. Wel, kijk, Christian, dit is heel speciaal voor jou. Justin de Wild met Esmeralda.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

The Classics, My Lady of Spain uit 1972. En nog even doorgeven dat je ons via vele wegen kan bereiken voor verzoekjes. Dat kan via onze app. Daar kan je onderaan klikken op een chatverzoekje en daar stuur je maar door voor wie en voor wat je graag een plaatje wil laten spelen. Dat kan zeker en vast. Je kan ook via onze website, daar zijn we ook bereikbaar, www.radionova.be. Rechts onderaan kan je klikken op een kadertje waar je ook een verzoekje kan nalaten. Uiteraard kan je ons ook bellen hier in de studio. We zijn bereikbaar op 0469 18 83 60. En op Facebook, ja, daar kan je ook reageren onder het plaatje dat ons Gerda daar gepost heeft. Dus heel wat mogelijkheden om ons verzoekjes door te sturen. Dus laat ze maar komen.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Benny Nijman uit 81 met Vrijgezel. En wist je dat dit ook een cover was? Want het origineel is van Michael of Michael Holm. Een jongensgezelle uit 1980.
1: Was jij ooit ook zo'n vrijgezel die laat thuis kwam?
0: Ik ben jarenlang een vrijgezel geweest. Ik had zelfs een sticker op mijn auto van Vrijgezel, maar op zoek.
1: Oké. Ja, ging toen ook wel tot... Ja, ik kwam ook in de late uurtjes thuis. Maar dat was meestal voor te werken, hè, bij de bakker. Maar ik heb een verzoekje binnengekregen, Rudy. En we moeten eigenlijk iemand in ons team bijzonder in de bloemetjes zetten. Want het is... De...
0: Ah.
1: Ja, ja. Niet jij. Niet jij.
0: Ik krijg graag cadeautjes.
1: Ja, nee. Het is niet voor jou vandaag. Het is voor ons Gerda. Want kijk, zij is ongelooflijk de drijvende kracht achter onze fantastische Facebookgroep. En ja, dan verdient ze het natuurlijk om in de bloemetjes gezet te worden. En ik kreeg een verzoekje van onze collega Patrick van Bever. Hij zegt, goedemorgen daar. Graag een plaatje van John Dennis. Niet levenskracht, maar levenslust. Want we hebben even moeten zoeken. Speciaal voor de verjaardag van ons Gerda. En ook voor Daniela Scholaert. Dat ze morgen of vandaag genieten van hun dag. Groetjes daar aan iedereen. Wel, kijk Gerda, dit is er ook eentje speciaal voor jou. John Dennis, jij geeft mij levenslust. MUZIEK

0: Tanja, jij geeft me levenslust. Dat was de John Dennis uit 2025. Speciaal voor onze collega Patrick van Bever, die een plaatje aanvroeg voor onze jarige...
1: Gerda. Ja, jij geeft mij levenslust. Allee, dank u. Maar we zijn er nog, zeker niet, we zijn hier nog zeker een paar uur voor jullie verzoekjes, dus stuur maar door. Ik ben even gaan opsnorren wat er in het verleden gebeurd is en er is hier toch wel een heel speciaal beetje een liefdesverhaal, Rudy.
0: Want
1: op 31 juli 1959 neemt Neil Sedaka in New York het liedje O Carol op en hij draagt dit nummer op aan Carole King. Hij was behoorlijk verliefd op haar. En wat heeft zij gedaan? Zij reageert met een eigen liedje, O'Neill. Maar de single is geen succes geworden. Maar O'Carroll is het zeker en vast. Het is uitgebracht in oktober van dat jaar. En op de B-kant stond One Way Ticket. Dat ken je ook, hè? Maar dit is Neil Sedaka met O'Carroll.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: pam, pam, pam. Ja, dat was Niels de Daka, ook Karel uit 1960. En dat is ook al tientallen keren gecoverd geweest in alle mogelijke talen.
1: Ja, ja, het is een wereldsucces geworden. Hij heeft het opgenomen in 1959, zoals ik zei, op die dag. Maar blijkbaar pas uitgebracht hier bij ons in 1960. We hebben deze week toch bijzonder slecht nieuws weer te horen gekregen van artieste Isabella A. Want blijkbaar is er borstkanker bij haar vastgesteld. En dan komt er toch altijd wel even een kriebel over mijn rug, omdat ik denk van, ja, dat is natuurlijk geen fijn nieuws om te horen. We hopen echt dat ze er heel snel weer is. Want ze ging mee dingen naar de zomerhit van dit jaar. Maar ze heeft daar terug moeten trekken. En ik vind het nogthans een bijzonder mooie plaat. En eerlijk gezegd, wat mij betreft, maakte ze kans om dit te winnen. Dus ik zou zeggen, we gaan haar plaatje zeker nog veel draaien. Want ze verdient het echt wel. Het is een bijzonder mooie plaat. Smeek maar niet om mij van Isabella A.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Die Flippers, when in Petersburg die weiße rozen bloeien. Ja. Wanneer in Petersburg, Sint-Petersburg, de witte rozen bloeien. Dat was een Duitse schlagerband. En die bestonden tot, van 64 tot 2011. Okay. En nadien hebben ze helaas geen platen meer gebracht. Al vond ik dit toch wel een mooie plaat.
1: Oké, voilà, kijk. Jij hebt je beste Duits bovengehaald, Rudy.
0: Ja, ik kan goed Duits praten, hè?
1: Ja, een beetje toch. Beter dan ik, dat laat ik heel graag aan jou voor. Ik heb hier wat zitten verder kijken wat er op 1 augustus jaren geleden gebeurd is. En 11 jaar geleden op 1 augustus is de Britse zangeres Cilla Black overleden door de gevolgen van een zware val in haar vakantiehuis. Ze is begonnen in 1963 onder de vleugels van John Lennon en de Beatles. En dit is er eentje uit 1974 van haar. You're My World, Cilla Black.

Cilla Black, You're My World. Ze heeft in totaal 14 albums opgenomen, maar dit is veruit een van haar bekendste liedjes. En dan brengt mij dat bij een nieuw verzoekje, want ik heb er eentje binnengekregen van Ilseke via onze Nova-app. Ze zegt, goedemorgen, zou het mogelijk zijn om een plaatje te draaien speciaal voor DJ Stef, voor hem een heel spoedig herstel te wensen en voor de verjaardag van Gerda. Graag een plaatje van Frans Bauer. Wel, ik heb er eentje gekozen waar ik Gerda volgens mij plezier mee ga doen, want ik weet dat ze nog wel graag chocolade eet. Dus ik heb gekozen voor Jouw hart is als chocolade van Frans Bauer.

Voilà, heel speciaal op aanvraag van Ilseke was dit Franske Bauer. En dat was voor een spoedig herstel toe te wensen aan onze DJ Stef en voor de verjaardag van Gerda. Ik ben even gaan verder kijken wie er vandaag jarig is. En dat heeft Gerda uiteraard op Facebook gezet. En dat is Robert Cray. Hij wordt vandaag 73 en we kennen hem vooral van deze grote hit. Right Next Door, Because of Me.

0: Right Next Door, Because of Me, van de jarige Robert Cray is dit. Okay. En ik lees hier in de krant, het is vandaag Zwarte Zaterdag, want vakantiegangers die moeten urenlang aanschuiven op de wegen richting Zuid-Europa. Zoals elk jaar is het op deze Zwarte Zaterdag behoorlijk druk, want op de Autoroute du Soleil naar Lyon, daar staat al uren file en hetzelfde naar Orange, naar de Spaanse grens. Dus ik zou zeggen, als je in de file staat, dan kan je altijd naar Radio Nova luisteren, want open gewoon de app, speel Radio Nova, verbind het via Bluetooth met je wagen en je kan luisteren tot eindeloos ver, zelfs tot in het zuiden van Frankrijk. En heel toepasselijk is dit Frank Dingenen, samen in de file, na de reclame.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook een huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Er ligt 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
5: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Eerste verkeersinformatie doorlaten.
1: Dat moest er nog bij natuurlijk.
0: Maar in februari vorig jaar is hij overleden. We kennen hem vooral van Meester, hij begint weer op tv. Maar hij heeft ook wel heel wat van die leuke plaatjes gemaakt. Maar ik heb hier een vinylhoesje in mijn handen gestopt gekregen.
1: Hey, vinyl.
0: Ja, ik wist dat het zou komen. We gaan weer op die een van die fantastische LP's van Clouseau gaan snuisteren. En dit is Louise op...

0: vinylplaat is dit toch, hè? De allereerste LP van Clouseau, waar ongelooflijk veel iets op staan. Brandweer, Louise, daar gaat ze, dansen en dan nog Anne, zie ik staan. Ja, het zijn er allemaal bekende. Ik wil niet dat je weggaat. Nog zo eentje. Ze zijn allemaal de ene na de andere fantastisch. En dit was helemaal op vinyl. Maar ik heb nog een verzoekje, Rudy. Ik moet het even er gaan bijnemen. Want mijn gsm...
1: Ik kan al raden voor wie het is, natuurlijk.
0: Ja, het is voor onze jarige.
1: Er zou schijnt iemand verjaard zijn.
0: Ja, er is iemand jarig. En dat weten onze luisteraars ook. Dus Patrick van Liedekerke, die zegt... Bij deze wil ik Gerda een bijzonder gelukkige verjaardag wensen. En een plaatje aanvragen wat Gerda heel graag hoort. En we kennen er eentje. We hebben moeten zoeken. Het was even ver in ons geheugen gestopt. Maar we hebben het teruggevonden. Gerda, dit is er eentje heel speciaal voor jou. Precious Wilson, Cry, Cry, Cry to Me uit 1980. Geniet ervan, Gerda, want het is heel speciaal voor jou van Patrick van Liedekerke.

Heel speciaal voor Gerda was dit Precious Wilson, Cry, Cry, Cry to Me. En dit is Harm Wijnhoven, Ik kom niet naar huis, schat.

0: Ja, ja, ik heb een mededeling voor u, Tanja. Ja.
1: Je bent thuis.
0: Ik kom niet naar huis, schat.
1: Ja, ik wou het net zeggen, ik kom niet naar huis, schat, maar ik ben thuis. Dus ja, maar wij hebben iemand aan de telefoon, Rudy. Iemand die wij heel erg weten, die een grote fan is van Radio Nova. Goedemorgen, dag Victorin.
2: Dag Tanja, dag Rudy.
1: Hallo, hallo. Wat goed om jou te horen.
0: Dag Victorin.
2: Ja.

0: Zeg eens, aan wie zou jij graag groeten doen?
1: Eerst en vooral voor Gerda, die vandaag jarig is.
0: Ja.
1: In een dikke proficiat.
0: Zeker.
1: Dan aan DJ Tech, voor jullie.
0: Dank u.
1: Allee, noemen die andere weer.
0: Ja, er zitten...
1: Aan alle drie.
0: En er zijn een paar Patrikken, hè?
2: Er zijn er heel veel, hè. Patrick de Groot.
1: Ja, Patrick de Groot.
2: Patrick van Bever. Patrick Barré.
1: Ja.
0: Voilà.
2: De Ruud, Gerda. Ja.
0: Als je Patrick zegt...
1: Ja, Ruud, ja.
0: Als je Patrick zegt, dan heb je er al drie.
1: Dan ben je, ja, alle Patrikken dan.
0: Voilà, kijk. Nee, maar dat is heel goed. En uiteraard vroeg jij een van jouw favoriete zangers. Dat was redelijk uitgesproken. We weten dat jij die heel graag hoort. Hij komt er. Marijn de Keur van Frédéric François. Voilà, maar dat komt er zo meteen aan voor jou.
1: Dank je wel.
0: Dank je om te bellen. Tot volgende keer. Dag. Voilà, maar kijk, heel speciaal voor Victorine is dit Frédéric François met Marijn de Keur.

0: Rijndeker van vorig jaar, 2025.
1: Jazeker, maar het was op aanvraag vooral voor de verjaardag van ons Gerda. En voor alle DJ's van Radio Nova. Na de reclame, dan is er nog een liedje waar jij een verhaaltje over kent. Hè?
0: Een verhaaltje niet. Ik weet, het is op 31 juli 71 binnengekomen op de 17e plaats in de Nederlandstalige top 40. Weet je aan wie ik het heb? Nee, moeilijk te raden.
1: Ja.
0: Maar, het is Peret Borekito. Weet je wat Borekito wil zeggen?
1: Nee, zeg eens.
0: Ik ga het zeggen na de plaats.
1: Ah ja, ik weet het wel.
0: Niet zeggen,
1: ja,
0: we gaan het zeggen na de plaats.
1: Ja, oké, dat is
0: als je het weet, stuur maar een bericht. Misschien Borekito. Wat wil Borekito zeggen? Uit 71, na de reclame.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

bedacht voor zijn vrouw, zijn lieve kinderen. Hij had reeds aan een huisje bedacht waar hij kon leven met zijn gezin. En nu door die ene domme brief

0: We doen een beetje in gitaren vandaag. Hè. Speel op je gitaar. Daar straks was het een steelgitaar. Nu is het Speel op je gitaar van Salim Segers. Helemaal van op vinyl was dit.
1: Ja, inderdaad. Je hebt het gehoord.
0: Ja, ze speelden gewoon voort. Maar ik heb nog een verzoekje binnengekregen, Rudy. Eentje van Lydia van Asbroek. Ze zegt graag een plaatje voor de verjaardag van Gerda. Voor al mijn vrienden, voor alle luisteraars van Radio Nova. Voor heel het Radio Nova-team. Voor alle mensen die ziek zijn en mensen die nooit een plaatje krijgen. En ze vraagt er eentje van Corrie Konings wel. We hebben de laatste nieuwe van Corrie Konings voor jou klaargezet. Er hangt iets in de lucht. Amore.

0: 75 jaar is ze dit jaar geworden. En ze ziet nog altijd heel mooi, hè?
1: Absoluut. Ze moet zeker nog niet inboeten. Corrie Konings was dit speciaal op aanvraag van Lydia van Asbroek voor onze jarige Gerda en voor nog heel wat andere mensen. Een man die momenteel rondloopt met een beetje een gebroken hart, want zijn relatie met Céline van Oitzel is helemaal voorbij. Maar hij denkt toch mee naar de zomerhit voor dit jaar. Het is Meteor met Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De nooduitgang is daar, Tanja. Achter mij.
1: Een van de kanshebbers voor de felbegeerde zomerrit Meteor met nooduitgang. Ja, wat mij betreft maakt die kans. Maar ja, wie ben ik om daarover te beslissen, hè?
0: Ik zeg niks.
1: Ja, maar ik ga nog eentje. Ja, ik ga nog iemand blij maken. Want ik weet dat hij een bijzonder grote fan is van deze band. Ik heb het dan over ABBA. En dan weten we dat we het over Ruud hebben, want hij is bijzonder grote fan van deze band. Maar je kan ons ook nog altijd bereiken, dus wil je een verzoekje sturen, dat kan nog altijd via onze app, via onze website, en je kan mij ook nog steeds bellen. Maar dit is Eagle van ABBA.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen, maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is daar weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door, hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal, dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12.

0: Helene Fischer, een Duitse zangeres, maar...
1: Ja, pittig detail. Haar grootouders werden in 1941 als Wolga-Duitsers gedeporteerd naar Siberië. En daar in Krasnojarsk in Siberië is zij ook geboren. Dus, maar ze is wel Duits.
0: Ah, voilà, kijk.
1: Het is een beetje een Russische origine aan deze dame. Maar dat brengt ons verder naar een verzoekje dat ik jou gevraagd heb.
0: Ah, ja, inderdaad.
1: Ja. Ze stond eigenlijk voor het eerst op het podium van Tien om te zien. Ik wist niet dat het haar eerste keer was, maar blijkbaar was het eerste keer om een ode te brengen aan haar mama. En dan weet je dat we het over Céline hebben die een ode aan haar mama bracht. Ze bracht een song voor, van haar mama. Bij Tien om te zien. Maar eigenlijk heeft ze 2 jaar geleden een liedje zelf op plaat gezet met een ode aan haar mama. Céline Hermans, Mama.
0: Uit 2024.
1: Voilà.

0: mama Margriet Hermans. Maar we hebben iemand aan telefoon. Dag Rufin, goedemorgen.
1: Dag Tonja. Het is voor een plaatje om te vragen.
0: Ja, zeker, zeg maar.
2: Wel, gelukkig voor jou dan. Van Tura, speciaal voor Gerda.
0: Speciaal voor Gerda, ja, die is jarig vandaag.
2: Iedereen die vandaag verjaart, ja.
0: Ja, zeker en vast. Ja. En wens jij nog iemand de groeten te doen?
1: Wel, een al die dat op mijn lijst normaal staat.
0: Ja.
1: En alle zieken en mensen en...
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dat is altijd fijn dat die ook nog eens aangedacht worden, hè. Uiteraard. Maar dat is heel lief van jou. Wel, dat komt er zo dadelijk aan. Bedankt voor te bellen, Rufin.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, dank u wel. Dag, Rufin.
1: Dag.
0: Wel, dit is Wiltura. Een gelukkige verjaardag. Heel speciaal voor ons Gerda van Rufin.

0: Heel speciaal op aanvraag van Rufin voor ons Gerda was dit een gelukkige verjaardag van Wiltura. Rudy, er is iemand jarig vandaag.
1: Werel.
0: Allee, hij zou jarig zijn, want hij is al overleden in 23. Maar hij zou vandaag 79 jaar geworden zijn. En dan heb ik het over Luc Smets. Die naam die gaat jou echt niks zeggen. Maar hij heeft meegeschreven aan de muziek. En moet ik even gaan terugzoeken waar het staat. Van Tic Tac, Musti, Plons de Kikker. Dan zeg je van, ja, oké.
1: Okay. Ja, dat zijn mijn jeugdherinneringen eigenlijk. Ook ik heb Tic Tac gekeken aan Plons de Gekke Kikker, inderdaad.
0: Voilà. Maar hij is vooral bekend omdat hij zich in 1966 aangesloten heeft bij de band The Pebbles en meegeschreven heeft aan hun allergrootste hit, Seven Horses in the Sky. The Pebbles. En dit is uit 1968. Samen met Fred Becky dacht ik dat er ook nog bij is.
1: Ja, maar ik dacht dat hij ook al gestorven was, als ik me niet vergis.
0: Die is ook al overleden ondertussen. Dus de mannen zijn er niet meer, maar hun muziek is er voor eeuwig en altijd. Seven Horses in the Sky, The Pebbles.

0: sociaal-inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.

maar de zon komt altijd weer op.

0: hebben nog eens een vanilletje gedraaid.
1: Ja, ik kreeg het hier in mijn handen gestopt. En je hebt je weer eens laten gaan, Rudy. Dit was Joe Harris aan het witte strand van San Angelo. Het kwam er moeilijk uit. Maar ik ben nog even gaan opzoeken wat er allemaal gebeurd is op 1 augustus in het verleden. En op 1 augustus 1967 zijn de Bee Gees in de studio gedoken om hun tweede album op te nemen. En de eerste song die ze daar opnamen was Ring My Bell, maar die heeft het album eigenlijk nooit gehaald. Maar deze, die stond er wel op. Massachusetts van de Bee Gees.

0: Uit het tweede album, studioalbum van de Bee Gees, Horizontal, was dit Massachusetts. Dat brengt mij bij wat Nederlands werk. En dan gaan we naar Frans Joostink. Blijf jij vannacht bij mij?
1: Ja, zeker, hè?
0: Ja, hè? Dus,
1: ik heb geen keus natuurlijk.
0: Nee, inderdaad.
1: Oké, we gaan luisteren naar Frans Joostink. Blijf jij vannacht bij mij? Uit 2022.

0: bij mij van Frans Joostink. Dat is helemaal jouw muziek, hè, Rudy?
1: Dit is mijn ding. Ja, hier maak ik radio voor. Ja.
0: Voilà. Maar ik zou zeggen, als je nog een verzoekje hebt, je kan ons nog steeds bereiken. We zijn hier nog een half uurtje, dus je kan een verzoekje sturen via onze app. Daar kan je een berichtje sturen en zeggen voor wie het verzoekje is en welke plaat je graag hebt. Je kan ook via onze website www.radionova.be. Rechts onderaan is daar ook een kadertje waar je kan op klikken en een verzoekje sturen. Maar je kan ons ook bellen hier rechtstreeks in de studio. Bel naar 0469 18 83 60 en doe gewoon je wensen live op onze radio. Maar jij hebt nog een vinyl klaargezet, hè, Rudy?
1: Ik heb nog een vinyletje klaargezet toen ik nog draaide in een discotheek. Ja, ik heb gedraaid in een discotheek. Ja, ik kan niet zeggen welke. En deze heb ik ook wel een aantal keer gedraaid daar.
0: Het was in Gooike, als ik het mij goed
1: voor. Ja, inderdaad.
0: You make me feel mighty real, een 7-inch versie.

0: Sylvester, you make me feel mighty real.
1: Vinyl.
0: Op vinyl, ja, natuurlijk. Het lekkere krakje is erbij. En we gaan verder. Ik ben even aan het kijken wat jij hier voor mij klaargezet hebt, Trudy. Wel, dat is Love Train van de OJ's uit 1973.

Terug naar 1973 met de OJ's is dit Love Train. En ik heb nog een verzoekje binnengekregen van Anja de Sager. Ze zegt een bijzonder gelukkige verjaardag voor Gerda en voor alle andere jarigen. Ook voor alle DJ's en luisteraars van Radio Nova. En dit vanwege Anja de Sager. En ze vraagt er eentje van Rob de Nijs. En ik heb deze voor jou laten klaarzetten. Het is Rob de Nijs met Martin. Ik hou alleen van jou.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Hallo weekend.

0: wil je het plaatje spelen in naam van hem en van...
1: Het team.
0: Ja. Nee, ik ben Carla. Ik was okay. Even mijn draad kwijt. Maar speciaal van Stef en Carla is dit Carleen Carter, Every Little Thing, speciaal voor Gerda, haar verjaardag.

0: Speciaal voor de verjaardag van Gerda op aanvraag van Stef en Carla was het Carleen Carter. En die naam die deed bij mij een belletje rinkelen. En ik was wel juist, want het is inderdaad de dochter van de legendarische June Carter en de stiefdochter van Johnny Cash, die we allemaal wel kennen als koppel die heel wat samen muziek gemaakt hebben. Ook country trouwens.
1: Ja, en ooit in 79, heel lang geleden, is zij getrouwd geweest met Nick Lowe, of Leuwe, of hoe dat je het ook mag zeggen.
0: Ja.
1: Ken
0: die
1: je
0: kennen
1: die?
0: We ook, hè?
1: Ken je die?
0: Wel ja, je hebt de plaat klaargezet en ik herken ze inderdaad.
1: Het is Nick Leuwe of Lowe met Half a Boy and Half a Man uit 84.

en Half a Man. Er lopen er hier eigenlijk zo twee rond. Hè. Die zijn nog niet man en nog een beetje jongen. Maar dit was Nick Lowe. En ja, de muziek, zijn invloed van zijn muziek was wel te horen op die van zijn echtgenote Carleen Carter. Maar dit zijn Jeroen van der Boom en Belle Perez. Jij en ik uit 2024.

0: Een zomerse song van Jeroen van der Boom en Belle Perez, jij en ik. En daarmee zit Hallo Weekend er voor vandaag op. Straks neemt Freddy onze non-stopper voor een uurtje het over. Die zit al klaar. Maar daarna om 1 uur heb je Bert van Aarde met zijn siesta. En dan om 16 uur neemt Patrick de Groot over met De Groot op zaterdag. Dus nog heel wat muziek die er aankomt. Maar we gaan eindigen... Ik zou zeggen, tot een volgende keer bij Leven en Welzijn zal ik er ooit nog wel eens te horen zijn hier bij Radio Nova.
1: We gaan nog zeker terugkomen. Maar dit is Clouseau uit Liefde voor Muziek met de titel Helemaal Alleen.
0: Voilà.
1: Een covertje van Isabelle A.
0: Inderdaad. Tot volgende keer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De regering wil tegen 2029 1300 extra gevangenisplaatsen creëren, maar ook niet meer, zegt justitieminister Annelies Verlinde in het Belang van Limburg. Nieuwe gevangenissen wil ze zelfs niet bouwen, maar meer inzetten op andere vormen van straffen. Want er zijn nu meer gevangenisplaatsen dan ooit, zegt ze, en toch is er overbevolking. De aarde heeft gebeefd in de buurt van Napels met een kracht van 4,7. Er zijn veel meldingen van schade en licht gewonden. In Pozzuoli stortte de gevel van een gebouw in, maar niemand raakte gewond. Veel mensen hebben vannacht buiten geslapen uit vrees voor naschokken. In de Duitse deelstaat Beieren is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 300 brandweermensen proberen die te blussen. Maar het gaat moeilijk, want er staat een krachtige wind. Het terrein is ook moeilijk bereikbaar en daardoor moet de brandweer te voet blussen. In het oosten van Duitsland is dan weer een dode gevallen tijdens stormweer, toen een boom omviel. 3 mensen zijn gewond. Bijna alle vluchtelingen die de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn weer terug naar Marokko, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. 60.000 migranten zwommen naar de stad, 57 kwamen daarbij om. Vluchtelingen hopen via Ceuta op Europees vasteland te raken, maar Spanje garandeert dat dat niet zomaar lukt, zonder identificatie en met politiecontrole. Onder meer Italië en Frankrijk hadden strengere controles aangekondigd. Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat niet door. Hij stopt ermee na wereldwijde kritiek. Infantino wou aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders en zou een nevenorganisatie oprichten. Maar over de hele wereld was er tegenkanting, ook van de UEFA en de Belgische Voetbalbond. Het project heeft voor verdeeldheid gezorgd, schrijft Infantino. Hij wil de komende weken de rust terugbrengen. En Union wint de Supercup voetbal. Dat is de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. De bekerwinnaar won met strafschoppen, want het stond na 90 minuten 1-1 gelijk. Geleidelijk aan overal zonnig bij een graad of 27 en ook de komende dagen zomers warm tot 30 graden. Vanaf dinsdag stijgt de kans op een bui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Als je gaat, Paul Severs, maar nee, Paul, we zijn er maar pas. Hè. Goeiedag allemaal, dit is een nieuwe siesta. En dan die popping house, die staat er ademloos van. Dus diep ademen, jongen.

Terug naar 1959 met Charlewich. En hij had het over een big man. Je weet niet over wie dat hij dat zou hebben, hè? En dit is een ingezonden nummer. Marco Borsato. We keren met hem terug naar het jaar 2000. En binnen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja,
2: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

We zitten volop in de liefde. Eng dame, door jou ben ik gelukkig. En daarna zegt Eng Bernard, pak me vast.

Eveneens ingezonden vandaag, John Lennon en ja, Just Like Starting Over. Hij zou eraan beginnen. Hè? En de uitnodiging van Frank Galland, ga met me mee. Waar dat we naartoe gaan, weten we niet natuurlijk. Het is een surprise, een verrassing.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

En ja, die mooie signorita daar, hè. U beschreef door Patrick Rogers in 2008. En zo zitten we aan het einde van dit eerste uur, beste vrienden. Ik ga eruit met het ABBA-moment Angel Eyes. En wij komen zo terug na 14 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Hij zit in een verkeerd seizoen, hè? Ja, want met die warmte is het allesbehalve winter, hè? De winter van ons leven, dat was Bart Kuil als beginplaat van de tweede uur.

Het was een periode in 1983. Cool and the Gang en Joanna. En wie zou daar niet willen op dansen, hè? De uitnodiging komt van Edwin Roelvink.

Jij nam van mij de beste leven van mijn leven. Hè? Dat waren de geluiden van Danny Harrison. We zaten in 1966. En verleden week heb ik een top 3 vergeten, ingestuurd door een luisteraar. En die komt er vandaag door. De eerste ervan, Paul Severs. Ik ben verliefd op jou.

Een beetje zuiderse geluiden van Jesse Scanna en Pistolero. En we gaan in hetzelfde ritme voort, hè. The Two Van Sounds en Charlie Brown.

Ook natuurlijk gekend van de disco samba. Charlie Brown en 1976 was dat, gezongen door de Two Man Sounds. En wij zitten aan het popcorn duo.

1965 was het met Old McCartney en Is True Love For You. En daarna 1963 met Ben E. King en Around The Corner, het popcornduo van vandaag. En natuurlijk, we zaten in de tijdmachine Clouseau.

Het is het tweede van de ingezonden nummers van vandaag. Willy Sommers en het overbekende Zeven Anjes, Zeven Rozen. Voilà, die is bezig aan het werken, hè. De tijdmachine nog, hè. Nu zou dat allemaal met computer gaan, hè, natuurlijk, hè. Brian Ferry. Een kiss en tel.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

Meneer heeft er nooit genoeg van, hè. Kus me nog een keer. Dat was Lorenzo Nieuwenhuizen. En zo zitten we aan het einde van dat tweede uur. Beste vrienden, wij gaan eruit met de mannen met de witte mutsen. We keren terug naar 1974. En natuurlijk Sugar Baby Love. En daarna nog de derde ingezonden plaat voor vandaag. John Terra en de dag dat het zonlicht niet meer scheen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Anderlecht is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in levensgevaar. Een persoon op een step begon gisteren te schieten op een inzittende van een wagen en vluchtte daarna op de step weg. Het laboratorium van de politie is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. In Ekeren bij Antwerpen is een man van 23 zwaar gewond geraakt bij een brand in een appartementsgebouw vanmorgen vroeg. De brandweer vond de man in een verwarde toestand op het dak van het gebouw. Twee andere bewoners raakten gewond, vermoedelijk omdat ze te veel rook inademden. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is intussen geblust. De politie meldt dat er aanwijzingen zijn van brandstichting. Dat wordt nu verder onderzocht. Wie vandaag met de auto op vakantie vertrekt, moet rekening houden met lange files. Mobiliteitsorganisatie VAB voorspelt een zwart weekend op de Europese vakantieroutes. Veel reizigers vertrekken nu naar het zuiden, terwijl anderen terugkeren. Wie de drukte wil vermijden, vertrekt volgens VAB beter morgenochtend. Het is ook aan te raden om genoeg water mee te nemen voor onderweg. En bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom een herhaalde oproep voor meer steun. Door de aanvallen vannacht brak er ook brand uit op verschillende plaatsen in Kiev en kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. Krijg vandaag veel opklaringen, soms een wolk en tot 26 graden vandaag. Morgen maximaal 29 graden met veel zon en soms een wolk. Ook maandag nog zon en tot 33 graden dan. In het binnenland en de Ardennen kan het gaan onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

origineel van Tony Bas. Deze keer Robert Pater als beginplaat van dat derde uur. En Gina Lollobrigida. Die mooie Italiaanse met die mooie bruine ogen. 1963, dit is King Elvis.

Je kent het toch allemaal, hè? In de Franse versie van Salvatore Adamo. Dat was in het Nederlands vertaald door Luc Steno. En wij gaan lopen samen met de 3 Degrees, 978 en The Runner. Hey!

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.

We gingen eerst naar Jorette en Maar samen met mijn zus. En daar natuurlijk moet voor Suzy Marel, de man van haar dromen, een rots in de branding zijn. Jawel. En wij gaan bij de Indianen in het jaar 1960 met Johnny Preston, Running Bear. On.

Vandaag, dat is mijn dag, Gedi Box. En als dat zo is, dan zijn de rest van de dagen van mij. Hè? En wij zitten zo aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 1 augustus 1983.

De muziek kwam er van Mike Oldfield. En het vrouwenstemmetje, dat was Maggie Reilly. En Moonlight Shadow op nummer 3. En dit werd dan de nummer 2. Je kent natuurlijk van de tv-reeks Dallas. Dit is de mooie Audrey Landrus. En ze had het toen over Manuel Goodbye.

Zo kregen we reeds twee vrouwenstemmen. Hè? Op nummer 3, Maggie Reilly. En deze hier, ja, Audrey Landrus en Manuel Goodbye op nummer 2. En of dat het nog niet genoeg is, op nummer 1, daar staan er direct 3 vrouwenstemmen. The Stars on 45 en Stars on 45 proudly presents The Star Sisters.

De nummer 3, de Star Sisters. Een beetje nabootsing van de Andrew Sisters van de jaren 40. En dat was de top 3 van 1 augustus 1983. Op nummer 3 het Jaap Eggermond project Star on 45. En Star on 45 proudly presents the Star Sisters. Op nummer 2 hadden we Manuel Goodbye en Audrey Landers. En op nummer 1 Moonlight Shadow, Mike Oldfield met het vrouwenstemmetje van Maggie Riley. En dit is de instrumentale van de dag.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

De instrumentale van de dag kwamen van Walter Murphy en de Big Apple Band en de Fifth of Beethoven. En daarna Playa de Aro, daar gingen we naartoe samen met Erik Marijsen. En dit was Jan van Est en die had het over ons Rosanieke. En The Fireburst, die vinden die een pretty, pretty girl.

0: Pretty Pretty Girl, dat waren de Firebirds. Van heel lang geleden. En zo, beste vrienden, zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag. Maak er nog een fijn weekend van. Een prachtige week. Ik ben er terug volgende zaterdag 13, 16 uur via Radio Nova. Eigenzinnig anders. Ik ga eruit met geluiden van Lilian Saint-Pierre. En voor haar heeft het allemaal zin. Groetjes en tot volgende zaterdag.
1: Alles wat ik ooit eens deed. Alles wat ik nu nog doe. Alles wat ik heb gezien. Heeft het zin?

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vlidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand. Maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese Voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon, maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Een hele bijzondere goede zaterdagnamiddag. Welkom hier op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dank ook aan onze collega Bert van Aarde voor zijn afgelopen programma Siesta hier op jouw eigenzinnige radio. Wij begonnen vandaag met de plant van Divine, Shoot Your Shot, een track die in de jaren 80 de hitlijsten volledig op zijn kop zette. Hoewel deze er helaas niet tussen staat, gaan we nu wel over naar de artiesten die dit jaar strijden om de felbegeerde titel van de VRT Zomerhit 2026. En ik heb het over K3, de zomer van Oya Lele. Goedemiddag en welkom.

De plaat van Hot Chocolate met het bloedstollende Emma uit 1974. Zanger Errol Brown schreef dit nummer destijds als een eerbetoon na het vroege overlijden van zijn moeder, verpakt in een tragisch verhaal van een vrouw die haar dromen in Hollywood ziet barsten. Dit is Stan van Samang.

mannen uit Moesgroen, heel België en Frankrijk, luidschels meezingen met hun romantische popmuziek. Een absolute evergreen op je radio. Crazy Horse uit 1971 met J'ai tant besoin de toi. Ken je deze nog?

Deze pakkende zomersingle Smeek maar niet om mij, een nummer dat gebaseerd is op haar persoonlijke relatiebreuk. Het was genomineerd voor de VRT Zomerhit, maar sprok zich terug na ernstig nieuws over haar gezondheid, wat jullie allemaal ondertussen al weten. Terugblik naar het jaar 1990. Connie Fabri, ik wil je hier van harte.

Je hoorde de Volendamse glam rockers van Leuside met hun allergrootste hit Locomotion. Een plaat die na al die jaren nog altijd garant staat voor spontane handjes in de lucht en meezingen in de auto. Dit is Elvis Presley.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

Bart Herman met het sfeervolle Pak Me Vast. De klok tikt vrolijk door, maar tijd voor een korte break. Stem niet af, maar blijf luisteren bij Nova, want zo dadelijk zijn we er weer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vlidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen, een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand, maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur. Daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt de UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Ze noemen deze plaat een feel-good plaat uit de jaren 70 met Catherine Ferry en haar legendarische 1-2-3. Van een songfestivalsucces van toen gaan we over naar de absolute koningen van de Vlaamse Polonaise, die deze zomer ook weer volop in de spotlight staan bij de VRT Zomerhit. Je hebt ze waarschijnlijk maar heel even gemist, maar hier zijn ze in volle glorie.

Na maar liefst 18 jaar Radio Stilte kwamen de Volendamse grootheden vorig jaar onverwacht weer samen in de studio om hun fans te bedanken voor 60 jaar onvoorwaardelijke steun. Je hoorde hier BZN met Thanks. En we gaan reizen naar de volgende plaat. Een plaat van Danny erover. Ik voel je hart.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Shalamar met de ultieme discoklassieker A Night to Remember. We houden de warmte, de romantische sfeer nog heel even vast, want we schuiven de spotlights nu volledig naar de dames. Hij zingt speciaal voor jullie een van de mooiste Vlaamse odes ooit geschreven. Hij is de koning van het levenslied Jovali, samen met Paul Anderson, aan alle vrouwen.

Mocht je nu thuis nu spontaan met de armen in de lucht staan mee te zingen, geef die partner naast je een flinke knuffel. En voor alle vrijgezelle luisteraars, wees gerust, de volgende plaat is ook volledig gratis af te halen hier bij Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn afties aan alle dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.
7: AT.

1964 bracht Cilla Black deze plaat uit. 1977 komt van de Guys and Dolls. En deze, een single uit 2005, een prachtige plaat van Boca. Dit is Maywood, Late at Night.

Collectieve sessie radiorelatietherapie met een van de meest gedraaide nummers van de 20e eeuw, de Righteous Brothers, met You Lost That Loving Feeling. Bedankt om te luisteren hier op deze zaterdag in de Groot op Zaterdag. We gaan eruit met de plaat van Sammy Moore met één keer. Nog veel plezier met Nova. Blijf luisteren, morgen zijn we er weer in het land van de Groot. Tot dan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Voor de kust van de Spaanse exclave Ceuta en Marokko zoekt de Spaanse Guardia Civil ook vandaag nog naar lichamen in zee. Er is nog een tiental mensen vermist, al bijna 70 mensen zijn verdronken in zee. 60.000 vluchtelingen probeerden vanuit de Marokkaanse badstad Vnidek te zwemmen naar Ceuta. Naar schatting nog meer dan 1000 Marokkaanse jongeren zijn daar nog, de rest is teruggekeerd. Ondertussen vragen de leiders van 22 landen uit de Europese Unie aan de Europese Commissie om bijkomende maatregelen om de Europese buitengrenzen beter te beschermen. Ook premier De Wever heeft die brief ondertekend. De regeringsleiders vragen om Europese reactie en een snelle bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen. Een opslagplaats met medische goederen is beschadigd en ook een ziekenhuis zou geraakt zijn. Amerikaanse president Trump heeft gisteren nochtans een akkoord aangekondigd dat een eind moet maken aan de oorlog. Hamas heeft dat bevestigd, maar Israël heeft tot nu nog altijd niet gereageerd. In Griekenland probeert de brandweer een dorp te redden van een bosbrand, maar er staat een stevige wind die het blussen moeilijker maakt. Er zijn pieken tot 130 per uur en daardoor kunnen blusvliegtuigen en helikopters niet opstijgen. Grote delen van Griekenland kampen met het hoogste risico bosbranden. Rond Athene geldt zelfs de hoogste alarmfase. De Europese voetbalbond UEFA vertrouwt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer. De Europese voetbalfederatie is blij dat het plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen van de baan is. Maar het getuigt van ondoorzichtige achterkamerpolitiek, klinkt het. Infantino had nochtans bij zijn aantreden 10 jaar geleden transparantie beloofd. Maar het tegendeel is gebleken, zegt UEFA. Het is zomers met veel zon en maxima tot 27 graden. Of zelfs meer. Hetzelfde weer morgen, maar dan nog net iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkopen en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren en ook het huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz.

0: Zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: I had a flat tire. And we know that Adelaide is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France.
2: Het blijft voor altijd bij jou. Adios, mi amor. Ik moet er vandoor.
3: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

secondes tot elk vol uur. Het laat me denken aan hoe lang het duurt voordat je bij me bent.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gevoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. Binnen stonden landbouwmachines, lage banden en ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. De brandweer kon wel een nabijgelegen stal met melkkoeien vrijwaren.

0: huis van de landbouwersfamilie bleef gevrijwaard. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie houden dinsdag een videovergadering over de migratieproblematiek in Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarom gevraagd in een brief. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskenland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoraan Carapaz. Op zo'n 50 kilometer voor de streep was het voor Evenepoel nog spannend. Nadat hij even op achterstand raakte na een fietswissel, hij zat klem tussen de ploegwagens achter het peloton.
1: Ik had een flat tire. En ja, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. En ja, I have to thank my team for all the work, of course.
0: En de Nederlandse wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour de France Femme. Ze kwam na 138 heuvelachtige kilometers als eerste over de streep in Lausanne in Zwitserland, waar ook de start was. Wiebes start daarom in de tweede etappe in het geel. Na een rustige en droge nacht bij minstens 12 graden krijgen we een zondag met afwisselend zon en wolken. 30 graden is de maximumtemperatuur. Maandag meestal zon en tot 34 graden. In de Ardennen dan kans op onweer.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer.